0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: Weekend in de buurt. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.

secret. I don't just want to know about any secret of yours.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
5: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservice-nummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacy-adviseur.
7: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
6: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
8: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
6: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concluderen in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
5: Roulette FM.
10: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en soms ook burgerservicenummers. En in de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan, omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Het weer, eerst zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui bij 23 tot 28 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet open overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
11: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
10: Dat een man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuur is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
12: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
10: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden. Precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
14: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ondanks waarschuwingen publiceren veel gemeenten nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adresgegevens en soms ook burgerservicenummers. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben en zou zijn ex-vrouw hebben mishandeld. En de finale van het WK voetbal zondag in New York kan mogelijk last krijgen van branden die er nu woeden in de Canadese provincie Ontario. De rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, eerst nog vrij zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en kan in het noordoosten een buitje vallen. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
10: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
9: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
12: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Gedeputeerde staten hebben het definitieve Utrechtsprogramma Landelijk Gebied UPLG vastgesteld. Hierin staat hoe de provincie de komende jaren werk gaat maken van natuurherstel, verbetering van water en bodem en een toekomstbestendige landbouw. Het UPLG bevat een pakket aan maatregelen dat vergunningverlening stapsgewijs weer mogelijk maakt. Volgens het provinciebestuur gaat het om bindende maatregelen, maar is er ook ruimte voor eigen invulling. Zo kunnen agrariërs op hun bedrijf zelf kiezen met welke maatregelen ze de stikstofuitstoot gaan verminderen. De provincie noemt landbouw nadrukkelijk een volwaardige pijler naast natuur, water en bodem en klimaat. De provinciale staten nemen in november een besluit over het UPLG. Daarna zal de provincie samen met agrariërs, terreinbeheerders, gemeenten, waterschappen en andere partners aan de uitvoering van de maatregelen werken. De politie heeft nieuwe herkenbare beelden vrijgegeven van een man die ervan wordt verdacht een crossmotor te hebben gestolen tijdens een proefrit in Utrecht. De beelden werden vorige week met een blur getoond. Deze is verwijderd omdat de verdachte zich niet heeft gemeld. Mensen die weten wie de man is of andere informatie hebben over de zaak kunnen zich als getuigen melden bij de politie. De man stal tijdens een proefrit op 7 juni aan de professor Dr. Manjeslaan in Utrecht een crossmotor. De Belgische verkoper was naar Utrecht gereden voor een afspraak. De verdachte ging er tijdens de proefrit met hoge snelheid vandoor en keerde niet meer terug. Utrecht gaat geen uitzonderingen maken op het vuurwerkverbod. Dat betekent dat buurtverenigingen en stichtingen geen toestemming krijgen om tijdens de jaarwisseling vuurwerk in te kopen of af te steken. De nieuwe wet Veilige Jaarwisseling geldt vanaf 1 augustus en dat betekent dat er een landelijk afsteekverbod van vuurwerk van kracht is. Gemeenten mogen daarbinnen wel een uitzondering maken voor lokale verenigingen, maar Utrecht kiest daar niet voor. De gemeente vindt dat een uitzondering niet past bij het beleid voor een vuurwerkvrije jaarwisseling. Nadat Utrecht eerder startte met vuurwerkvrije zones, besloot de gemeenteraad in 2024 al om het afsteken van consumentenvuurwerk helemaal te verbieden. Ook wil de gemeente de lucht schoner maken en de uitstoot van fijnstof verminderen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken. En in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm, met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Vanaf knooppunt Ewijk viel het tot aan Heteren, 5 kilometer en 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
11: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Bing probeert een inschatting te maken van het aantal inwoners dat financieel wil bijdragen aan de bouw van zonneweiden voor Daan. De Biltse Energiecorporatie heeft daarvoor een peiling online gezet. Omdat de voorbereidingen voor de bouw van zonneweiden voor Daan bij Groenekan gestart zijn, wil Bing weten hoe het de benodigde investering op kan brengen. Eind van dit jaar moet de financiering van de zonneweiden rond zijn, waarbij een bank het grootste deel van de benodigde 20 miljoen euro voor zijn rekening zal nemen. Bing zal het andere deel financieren en daarvoor worden obligaties uitgegeven. Om in te schatten of het mogelijk is om het eigen vermogen van Bing bijeen te brengen, peilt de coöperatie de belangstelling onder inwoners. De peiling is vrijblijvend en anoniem via de website in te vullen. Egel- en vogelopvanglocaties hebben hun handen vol aan dieren die het door de hitte moeilijk hebben. Zo kunnen egels minder makkelijk voedsel vinden doordat slakken en rupsen zich vanwege de hitte dieper in de grond verstoppen en insecten minder actief zijn. Egels die bij opvanglocaties worden binnengebracht zijn oververhit of uitgedroogd, zegt een woordvoerder van Egelopvang Midden-Nederland. Een egel die plat op zijn buik ligt met zijn poten wijd probeert zichzelf te koelen. Als mensen egels in de volle zon zien liggen, kan het beste direct de dierenambulance gebeld worden. Vogelopvang Utrecht meldt dat het nu al 20% meer vogels opvangt dan vorig jaar. Vooral jonge vogels hebben het nu moeilijk omdat ze snel uitdrogen. Watervogels hebben last van botulisme doordat het water opwarmt. Het prijsverschil tussen de verschillende benzinepompen in de Bilt is zo groot dat je bij de duurste pomp bijna 20 euro meer kwijt bent dan bij de goedkoopste. Dat blijkt uit onderzoek van Indipender op basis van data van Petrolview. Bij een vergelijking over de hele provincie blijkt dat je bij de duurste benzinepomp voor een volle tank van 50 liter 21,50 euro meer betaalt dan bij de goedkoopste. Volgens de vergelijkingssite loont het dus om vooraf te controleren waar je gaat tanken. In de Bilt is het prijsverschil met 20 euro extreem. In de overige gemeenten in Zuidoost-Utrecht zijn de verschillen kleiner.

0: Zo is het verschil in Wijk bij Duurstede maar 1 euro op een volle tank. In Utrechtse Heuvelrug 3 euro. In Zeist 4 en in Bunnik 8 euro.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: In de buurt. Roulette FM.
7: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker onderweg en ook het aantal files begint toe te nemen. Gelukkig nog niet al te druk. De langste file is 10 minuten lang. Die staat op de A50 Os-Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg. 7 kilometer. Ook de andere kant op is daar druk. Voor knooppunt Valburg 10 minuten vertraging. Verder is de N224 in beide richtingen dicht ter hoogte van Scherpenzeel. Komt door een gesprongen waterleiding. Onbekend hoe lang het daar gaat duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
9: Straks die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Gedeputeerde staten hebben het definitieve Utrechtse programma Landelijk Gebied UPLG vastgesteld. Hierin staat hoe de provincie de komende jaren werk gaat maken van natuurherstel, verbetering van water en bodem en een toekomstbestendige landbouw.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 60 kilometer file in de regio. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. Te beginnen met de A12, Utrecht richting de Duitse grens. Door grenscontroles heb je 20 minuten op onthoud. Op de A50, Os richting Arnhem, is bij knooppunt Grijsoord een ongeluk gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 10 minuten extra reistijd. En tot slot op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
14: Roulette.
12: straks, middagmix. Nu tot 1 uur, die 80's lunch.

0: in de buurt. Roulette FM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen, dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels. Het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. Het weer, steeds meer bewolking bij 23 tot 28 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op onder andere de A6, Muiden richting Emmeloord. Voor Lelystad Noord staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A12 Utrecht richting Arnhem voor knooppunt Waterberg 5 minuten op onthoud. Dan naar de A50, Os richting Arnhem. Bij knooppunt Grijshoort gebeurde eerder een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 10 minuten vertraging. De andere kant op de A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 20 minuten vertraging. En tot slot de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek voor Presikhaaf 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: hier.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. En daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan €11, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A50, Os richting Arnhem. Tussen Heteren en knooppunt Grijshoord is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A50 richting Zwolle voor Apeldoorn-Noord 10 minuten vertraging. En ook een lange vertraging op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Heteren en Ravenstein duurt er 20 minuten langer over. En tot slot op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Voor Lent 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
0: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: FM Regio Nieuws.
1: Gedeputeerde staten hebben het definitieve Utrechtsprogramma Landelijk Gebied UPLG vastgesteld. Hierin staat hoe de provincie de komende jaren werk gaat maken van natuurherstel, verbetering van water en bodem en een toekomstbestendige landbouw. Het UPLG bevat een pakket aan maatregelen dat vergunningverlening stapsgewijs weer mogelijk maakt. Volgens het provinciebestuur gaat het om bindende maatregelen, maar is er ook ruimte voor eigen invulling. Zo kunnen agrariërs op hun bedrijf zelf kiezen met welke maatregelen ze de stikstofuitstoot gaan verminderen. De provincie noemt landbouw nadrukkelijk een volwaardige pijler naast natuur, water en bodem en klimaat. De provinciale staten nemen in november een besluit over het UPLG. Daarna zal de provincie samen met agrariërs, terreinbeheerders, gemeenten, waterschappen en andere partners aan de uitvoering van de maatregelen werken. De politie heeft nieuwe herkenbare beelden vrijgegeven van een man die ervan wordt verdacht een crossmotor te hebben gestolen tijdens een proefrit in Utrecht. De beelden werden vorige week met een blur getoond. Deze is verwijderd omdat de verdachte zich niet heeft gemeld. Mensen die weten wie de man is of andere informatie hebben over de zaak kunnen zich als getuige melden bij de politie. De man stal tijdens een proefrit op 7 juni aan de professor Dr. Manjeslaan in Utrecht een crossmotor. De Belgische verkoper was naar Utrecht gereden voor een afspraak. De verdachte ging er tijdens de proefrit met hoge snelheid vandoor en keerde niet meer terug. Utrecht gaat geen uitzonderingen maken op het vuurwerkverbod. Dat betekent dat buurtverenigingen en stichtingen geen toestemming krijgen om tijdens de jaarwisseling vuurwerk in te kopen of af te steken. De nieuwe wet Veilige Jaarwisseling geldt vanaf 1 augustus en dat betekent dat er een landelijk afsteekverbod van vuurwerk van kracht is. Gemeenten mogen daarbinnen wel een uitzondering maken voor lokale verenigingen, maar Utrecht kiest daar niet voor. De gemeente vindt dat een uitzondering niet past bij het beleid voor een vuurwerkvrije jaarwisseling. Nadat Utrecht eerder startte met vuurwerkvrije zones, besloot de gemeenteraad in 2024 al om het afsteken van consumentenvuurwerk helemaal te verbieden. Ook wil de gemeente de lucht schoner maken en de uitstoot van fijnstof verminderen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Israel, Lebanon,

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: In de buurt. Roulette FM.
7: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een wegafsluiting op de N224 Veenendaal richting Zeist. Tussen Renswoude en Woudenburg is de weg dicht door een gesprongen leiding. Verder vertraging op de A50 Os richting Arnhem. Bij knooppunt Valburg is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur vertraging. Op de A50 de andere kant op richting Os voor Heteren 10 minuten op onthoud. Dan verderop op de A50 tussen knooppunt Valburg en Ravenstein nog eens 20 minuten vertraging. Dan naar de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elst en het Gelredoom 10 minuten op onthoud. En tot slot op de A325 Arnhem richting de Duitse grens voor Lent 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de Bilt is dit
10: Roulette FM.
9: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Twente FM Regio Nieuws.
1: Bing probeert een inschatting te maken van het aantal inwoners dat financieel wil bijdragen aan de bouw van zonneweiden voor Daan. De Biltse Energiecoöperatie heeft daarvoor een peiling online gezet. Omdat de voorbereidingen voor de bouw van zonneweiden voor Daan bij Groenekan gestart zijn, wil Bing weten hoe het de benodigde investering op kan brengen. Eind van dit jaar moet de financiering van de zonneweiden rond zijn, waarbij een bank het grootste deel van de benodigde 20 miljoen euro voor zijn rekening zal nemen. Bing zal het andere deel financieren en daarvoor worden obligaties uitgegeven. Om in te schatten of het mogelijk is om het eigen vermogen van Bing bijeen te brengen, peilt de coöperatie de belangstelling onder inwoners. De peiling is vrijblijvend en anoniem via de website in te vullen. Egel- en vogelopvanglocaties hebben hun handen vol aan dieren die het door de hitte moeilijk hebben. Zo kunnen egels minder makkelijk voedsel vinden doordat slakken en rupsen zich vanwege de hitte dieper in de grond verstoppen en insecten minder actief zijn. Egels die bij opvanglocaties worden binnengebracht zijn oververhit of uitgedroogd, zegt een woordvoerder van Egelopvang Midden-Nederland. Een egel die plat op zijn buik ligt met zijn poten wijd probeert zichzelf te koelen. Als mensen egels in de volle zon zien liggen, kan het beste direct de dierenambulance gebeld worden. Vogelopvang Utrecht meldt dat het nu al 20% meer vogels opvangt dan vorig jaar. Vooral jonge vogels hebben het nu moeilijk omdat ze snel uitdrogen. Watervogels hebben last van botulisme doordat het water opwarmt. Het prijsverschil tussen de verschillende benzinepompen in de Bilt is zo groot dat je bij de duurste pomp bijna 20 euro meer kwijt bent dan bij de goedkoopste. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van Petrolview. Bij een vergelijking over de hele provincie blijkt dat je bij de duurste benzinepomp voor een volle tank van 50 liter 21,50 euro meer betaalt dan bij de goedkoopste. Volgens de vergelijkingssite loont het dus om vooraf te controleren waar je gaat tanken. In de Bilt is het prijsverschil met 20 euro extreem. In de overige gemeenten in Zuidoost-Utrecht zijn de verschillen kleiner. Zo is het verschil in Wijk bij Duurstede maar 1 euro op een volle tank. In Utrechtse Heuvelrug 3 euro, in Zeist 4 en in Bunnik 8 euro.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: In de buurt. Roulette FM.
7: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eterniet schuldig aan doodslag omdat dat hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat nu zo'n 70 kilometer file. De langste vertraging heb je nu op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein doe je er 3 kwartier langer over. Op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek 7 kilometer file met een 10 minuten oponthoud. En op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek 5 kilometer file met een 30 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Roulette FM. Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eterniet gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eterniet en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eterniet schuldig aan doodslag omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De combinatie van vakantieverkeer en werkzaamheden veroorzaakt een drukke spits. In de regio staat nu zo'n 70 kilometer file. Vertraging op de A28, Utrecht richting Zwolle. Voor Nijkerk doe je er een kwartier langer over. Op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein een half uur vertraging. En tot slot op de N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Voor Presikhaaf 4 kilometer file en daar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Lunette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald, na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort West en Barneveld heb je 10 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht richting Almere, tussen Hilversum en Huizen een kwartier vertraging. Op de A28 Utrecht richting Zwolle, voor Nijkerk 10 minuten op onthoud. Dan naar de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 25 minuten vertraging. En tot slot de N224, Zeist richting Veenendaal. De weg is dicht tussen afrit Maarn en Renswoude en dat komt door een gesprongen waterleiding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
12: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Het weer, wisselend zon en wolken bij een graad of 25.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat nu 75 kilometer file. De langste vertraging heb je op de A50, Os richting Arnhem. Bij knooppunt Grijshoord staat een kapotte vrachtauto en daardoor zijn twee rijstroken dicht. Dit kost je 40 minuten. Vertraging ook op de A1, Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld 6 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Op de A27, Almere richting Utrecht. Voor Huizen 25 minuten vertraging. Op de A28, Amersfoort richting Zwolle, is bij Harderwijk een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot slot op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws?
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd. Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen. Op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen. Morgen eerst veel bewolking. Later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De langste vertraging in de regio staat op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. Verder oponthoud op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Amersfoort West en Hoevelaken doe je er 10 minuten langer over. Op de A27 Utrecht richting Almere, voor op 1 Nes, 10 minuten vertraging. En tot slot op de A28 Amersfoort richting Zwolle gebeurde eerder bij Harderwijk een ongeluk. De weg is weer vrij en je hebt nog 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: tijd in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Het onderzoek bleek dat gemeenten nog steeds per ongeluk zulke documenten online zetten. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuur en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie. Dan het weer. In het noorden kans op regen. Op andere plaatsen is het droog, bij 23 tot 28 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 8 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En op de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek, tussen Elst en Huissen heb je een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olie-industrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is een melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de beeld is dit
10: Roulette FM.
0: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Een aantal Nederlandse gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS in Nieuwsuur. De gemeenten bleken nog steeds per ongeluk zulke documenten online te zetten. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen televisieseries en films, zoals Home Alone 2 en My Left Foot. Brenda Fricker was 81 jaar. Dan het weer, opklaringen, maar vannacht bewolking. Het koelt dan af naar een graad of 15.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
9: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg heb met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de Bilt is dit
15: Roulette FM.
14: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.

0: Jonas Blue en Fast Car. En ja, we gaan weer beginnen na 3 weken. We zijn er weer. Welkom.
1: Ciao tutti, buongiorno.
2: Het weekend is hier. Oh, lekker.
0: Het is gewoon weer verwennen dit, zeg. Bizar.

0: terug bij een nieuwe blik op het weekend op deze vrijdag de 7e van juli. Uitzending 135 van Blik op het weekend. En ja, er is even een kleine pauze geweest. Dat kan ik wel van stellen. Een kleine pauze in de vorm van mij. En daarin mijn kleine gezondheid kan ik het wel zeggen. 3 weken is even van de running geweest. Om meteen met de deur naar huis te vallen, ik heb mijn elleboog gebroken. Ja. Ja, weer zo klungelig. Normaal nog nooit is gebroken. En dan ja, met de fiets gewoon in een bochtje. Ook een beetje de waarschuwing van doe voorzichtig op de fiets. Kijk goed waar je fietst. Want je kan zomaar over iets heen fietsen wat glad is. Daar ben ik dan weer het voorbeeld van. Maar goed, we zijn er weer na 3 weken. Ik maak nu 3 jaar dit programma. En er is eigenlijk niks veranderd in deze afgelopen 3 weken. Want ik ben wederom weer redelijk laat aangekomen in deze studio. Ja, ik moet zeggen, dat weten veel mensen niet. Maar ik kom hier echt aan om... vandaag was het 6:03. Nou, dat is best netjes, toch? Ja, nou goed, niks veranderd. En ook aan het programma is er niks veranderd. Want zometeen weer een nieuw Music Friday update. We spelen natuurlijk ook gewoon het spelletje Pimpampette Muziek Editie. Het spelletje Oud en Nieuw komt eraan. Rubens onderzoeksredactie komt eraan. Hoeveel procent van de mensen komt eraan? Moppentijd komt eraan. Ik heb natuurlijk ook wat meegemaakt de afgelopen 3 weken. Ja, ik praat je daar ook wel een beetje in bij. Want één ding is er gebeurd. En de hele muziekwereld is daarmee op zijn kop gezet. En dat heeft te maken met Rutger van Barneveld. Ja, wie kent hem niet? Rutger van Barneveld. Ga ik deze komende 2 uur volledig met je over hebben. En over allerlei dingen. Het is even wennen. Ik kan nu mijn arm niet heel goed bewegen. Ik merk met een koptelefoon opzetten, dat is het enige wat een beetje moeilijk gaat. Maar goed. Weet je, ik mag niet klagen. Het gips is eraf. Hechtingen zijn eruit. Ik kan nou wel iets. Alleen koptelefoon is dan toch net even wat te veel. Maar goed. Ja, het gaat om het idee natuurlijk. Het gaat om het idee, maar goed. Maar goed, deze, de komende 2 uur, ondanks mijn beperking, om het even zo te noemen, woon gewoon nog programmaatje. En dat kan ook niet in mijn eentje deze week. 06 16 14 36 80, daar wil ik vragen om een appje naartoe te sturen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een spraakbericht met wat je gedaan hebt vandaag. Wat je gaat doen, kan ook allemaal. En ik ben heel benieuwd. 06 16 14 36 80. En dan gaan we er wat moois van maken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het redelijk bewolkt met een temperatuur van 17 graden. Morgen ook bewolkt en dan 21 graden.
1: De korte broek die kan wel aan. De korte broek die kan wel aan.
0: Dat kan je wel zeggen.
1: De korte broek die kan wel aan.
0: Ik geniet er zo van. Ik moet hem nou zeggen, ik heb hem nou niet aan. En ik heb spijt.
2: Jongens, nu is het begonnen. Blik op het weekend.

0: Raccoon in De Echte Vent.
1: Oud en nieuw.
0: Ja, en dat brengt alweer de hoogste tijd voor het spelletje Oud en Nieuw. Waarbij de keuze hebt tussen twee platen. Een oude plaat die gemaakt is voor het jaar 2000. En een nieuwe plaat die is gemaakt na het jaar 2000. En deze week gaat de battle tussen Guus Meeuws en Van Gant. Het is een nacht uit 1995.

Higher Than Hell. Ruben Guy. Ja, 3 weken geleden inmiddels is een prachtstuk van een hit uitgebracht. Volgens velen. Naast Cheerio van Just in the Wild. De zomerhit van het jaar. Die is toen uitgebracht van Rutger van Barneveld. Ja, bekend van onder andere het televisieprogramma Ik Geloof in Mij. 5 jaar in coronatijd is dat uitgezonden. En nu heeft hij dus een nummer uitgebracht. En die is op dit moment op Spotify. Ik heb hier de teller erbij staan. 8,5 miljoen keer gestreamd. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Deze dus.

Het is een banger van een hit als je het mij vraagt. Hij zit inmiddels 25 jaar in het radiovak. En in 2002, ja, toen had hij ook al een knijter van een hit. Zo kan je het eigenlijk ook wel noemen. Althans, tenminste, knijter van een hit. Het gaat nu best wel viraal op TikTok. Dat is deze, Was het een droom? De intro begint al goed. Je moet voor de gein eens de videoclip bekijken. Het is echt ongelooflijk.

Nou, dat is ook een banger als je mij vraagt. Dit is uit 2002. Ken je klassiekers, zo kan je een beetje zeggen. Ja, was het een droom? Op TikTok gaat dit nummer echt door het dak. Inmiddels aan de streams op YouTube van deze ding gaat echt ongelooflijk hard. En vooral op TikTok gaat het hard met de tekst. Bijvoorbeeld, ik hou van zomer, zon en strand, maar ik ben weer bij Ruben op de radio beland. Ja, zoiets zou er bijvoorbeeld kunnen staan. En daar heeft hij dus op gereageerd. En er komt dus een betere versie van op Spotify ook. Ergens de komende tijd gaat weer de studio induiken. Nou, als je het mij vraagt, is dat natuurlijk helemaal top. Maar goed, dat is een hitje uit 2002. Maar goed, nu even terug naar ons eigen jaartal, 2026. Terug naar nu, terug naar de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Misschien wel de zomerhit van 2026.

0: Blijft een lekker nummer. Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Inmiddels 1 minuut over 7:30. Zometeen de New Music Friday Update. Daar heb ik één hitje die volgens mij vorige week is uitgebracht. Maar die wil ik toch even in deze lijst benoemen. Namelijk van één van de artiesten van het nummer Lotje. Ja, Zometeen heeft een eigen nummer uitgebracht. En oprecht, ik vind het een goed nummer. Zometeen in de New Music Friday Update laat ik hem horen. Ook zometeen de uitslag van het spelletje. Oud en nieuw, de stemmen komen daarop binnen. Ik zie onder andere hier eentje Zoutelanden, ook een audio-appje.
1: En blij dat je vandaag weer uit kan zenden. En ik kies deze keer voor de nieuwe plaats.
0: En zometeen de uitslag. En welke staat er eigenlijk voor? Dat is wel een hele goede vraag, vind ik. Als je mij vraagt. En ja, ik heb het antwoord toevallig.
2: Ja. Dat is een hele goede vraag. Dat is een hele goede vraag.
0: Dank je.
2: Dat is een hele, hele goede vraag.
0: Dat is de nieuwe stemmen. Kan nog via een berichtje op 06 16 14 36 80.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Gedeputeerde staten hebben het definitieve Utrechts programma Landelijk Gebied UPLG vastgesteld. Hierin staat hoe de provincie de komende jaren werk gaat maken van natuurherstel, verbetering van water en bodem en een toekomstbestendige landbouw. Het UPLG bevat een pakket aan maatregelen dat vergunningverlening stapsgewijs weer mogelijk maakt. Volgens het provinciebestuur gaat het om bindende maatregelen, maar is er ook ruimte voor eigen invulling. Zo kunnen agrariërs op hun bedrijf zelf kiezen met welke maatregelen ze de stikstofuitstoot gaan verminderen. De provincie noemt landbouw nadrukkelijk een volwaardige pijler naast natuur, water en bodem en klimaat. De provinciale staten nemen in november een besluit over het UPLG. Daarna zal de provincie samen met agrariërs, terreinbeheerders, gemeenten, waterschappen en andere partners aan de uitvoering van de maatregelen werken. De politie heeft nieuwe herkenbare beelden vrijgegeven van een man die ervan wordt verdacht een crossmotor te hebben gestolen tijdens een proefrit in Utrecht. De beelden werden vorige week met een blur getoond. Deze is verwijderd omdat de verdachte zich niet heeft gemeld. Mensen die weten wie de man is of andere informatie hebben over de zaak kunnen zich als getuige melden bij de politie. De man stal tijdens een proefrit op 7 juni aan de professor Dr. Manjeslaan in Utrecht een crossmotor. De Belgische verkoper was naar Utrecht gereden voor een afspraak. De verdachte ging er tijdens de proefrit met hoge snelheid vandoor en keerde niet meer terug. Utrecht gaat geen uitzonderingen maken op het vuurwerkverbod. Dat betekent dat buurtverenigingen en stichtingen geen toestemming krijgen om tijdens de jaarwisseling vuurwerk in te kopen of af te steken. De nieuwe wet Veilige Jaarwisseling geldt vanaf 1 augustus en dat betekent dat er een landelijk afsteekverbod van vuurwerk van kracht is. Gemeenten mogen daarbinnen wel een uitzondering maken voor lokale verenigingen, maar Utrecht kiest daar niet voor. De gemeente vindt dat een uitzondering niet past bij het beleid voor een vuurwerkvrije jaarwisseling. Nadat Utrecht eerder startte met vuurwerkvrije zones, besloot de gemeenteraad in 2024 al om het afsteken van consumentenvuurwerk helemaal te verbieden. Ook wil de gemeente de lucht schoner maken en de uitstoot van fijnstof verminderen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Kijk op omroepzout.nl.
4: Ruben Kaai. Ja, en bijzonder wel, zometeen een bijzonder goed nummer in de New Music Friday Update. Eerst Toontje Lager en

0: ZFM, Toontje Lager. En stiekem gedanst.
1: Psst, het is vrijdag. New Music Friday.
0: En dat betekent dat er afgelopen nachten 12 uur 's nachts om exact precies te zijn.
2: Dus dubbele trouwens.
0: Nou goed, in ieder geval een groot nieuwe aantal nummers uitgebracht in deze update. Op de hoogte van wat er allemaal nieuw is en die je zeker eens moet gaan beluisteren. En deze week, ja ik moet zeggen, het viel me allemaal een beetje tegen. Maar vorige week is er eentje uitgekomen. Jobke van Dommelburg, de zangeres van het nummer Lotje, heeft een nieuw nummer Terug bij Af. Zo heet het. En deze week is die nieuwe muziek in de New Music Friday update.

0: Jobke van Dolenburg en terug bij af. Bij mij staat in ieder geval op repeat.
1: Oud en nieuw.
0: Dat is feitelijk. En ook feitelijk is de, ja, de uitslag van het spelletje oud en nieuw. Alle stemmen zijn geteld. En even terug naar de keuzes voor vandaag. Dat waren deze twee. Met als oude plaat Guus Meeuwis. Het is een nacht uit 1995.

De eerkertje van deze week van de Rolling Stones. En morgenochtend rond kwart over, of kwart voor elf, een nieuwe eerkertje programma opstaan met Jurriaan. Ja, dan even iets heel bijzonders wat ik vanmiddag las. Tijdens een trainingsvlucht in Argentinië is een 42-jarige vlieginstructeur genaamd Leandro Bertazzo uit zijn stoel geklommen en uit het vliegtuig gesprongen. En op dat moment gaf hij les aan een 22-jarige vrouw. Ja, het lichaam van de piloot werd later teruggevonden in een veld in de gemeente Toledo. Zo maakt het Argentijnse OM bekend. Ja, dat is niet een heel lekker verhaal, maar volgens de vrouw waren Bertazzo's laatste woorden: je weet wat je moet doen en ga zo door. En dat maakt het verhaal zo bijzonder. En vervolgens zette hij gewoon zijn headset af, zo, woep, en dan maakte hij zijn riem los, trok de deur open en daarna sprong hij zo uit het vliegtuig. Een 22-jarige leerling dacht eerst dat hij gewoon een parasiet had, maar hij realiseerde zich volgens het Engelse Mirror al snel dat niet het geval was. Ze dachten eigenlijk gewoon, ja, dit is een trucje om mij het alleen te laten landen, een beetje een kleine test. Maar dat was dus niet het geval. Ja, ze schrok zich kapot, maar wist het toestel desondanks veilig aan de grond te zetten. En dat zonder schade. En ik moet zeggen, dat is best netjes, zou ik nooit kunnen. Eduardo Alvarez, de directeur van de vliegschool waar Bertazzo al jaren werkte, reageerde geschokt. Volgens hem is de leerling geschrokken, maar toonde zij compleet professionalisme door het toestel naar het bizarre incident aan de grond te zetten, middels een perfecte landing. En dat volledig zelf, aldus de directeur. Ik moet zeggen, dit zou ik echt nooit van mijn leven kunnen, maar goed. Bertazzo was volgens Alvarez een geliefde instructeur die altijd professioneel en vrolijk was. Ja, waarom dit gebeurde, ja, geen idee. Zelfs die ochtend heeft hij gewoon nog een andere vliegles gegeven die gewoon vlekkeloos verliep. Het enige wat wel opviel was volgens de directeur dat Bertazzo die ochtend niet met zijn eigen auto kwam, maar die een van hem leerlingen heeft hem toen opgegeven.

Maxa, Fateless en New Relegation. En zometeen dan is het tijd voor het NOS Nieuws. En ook met volle aandacht naar het nieuwsoverzicht. Verder zometeen Rubens onderzoeksredactie. En ja, ik heb dan wel iets wat ik in deze afgelopen 3 weken... wat ik toen heb gemerkt eigenlijk. En dat gaat over hoe snel de tijd gaat en daar de invloed van op. Dat zometeen in Rubens onderzoeksredactie. En zometeen ook tijd voor hoeveel procent van de mensen. En ik hoor graag welk percentage jij denkt bij hoeveel procent van de mensen zegt. Ik kijk alleen even uit het raam. Zo. Ik kijk alleen even uit het raam en blijf dan minutenlang staren. Dus hoeveel procent van de mensen zegt ik kijk eventjes uit het raam en blijft vervolgens minutenlang staren? 06 16 14 36 80. Stuur het percentage dan zometeen het antwoord. Oh.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Isoleren? BioXBeats, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Zometeen verder met het lokale nieuwsoverzicht. Ook Yves Berends en Emma Heesers komt eraan. Eerst alle aandacht naar het NOS Nieuws.
10: Sid van der Linde met het NOS Journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.
13: Roulette FM.
14: Blik op het weekend met Ruben Kaai.
15: Ja, nou heb ik u. Dat hadden u echt niet verwacht.
16: Hoogverheven shine als de zonnestralen dalen. Hoogtevrees afwezig in dit paleis op aarde. Een parasol, een bar en een hele hoop strandstoelen.

0: Ja, dat maakt niet uit. De pret kan niet bederven. En ik hoop dat dit dan wel werkt.
1: Rubens onderzoeksredactie.
0: Ja. Het werkt. Volgens mij is het... alleen mijn stem is wat vertraagd. Nou ja. Dat is dan jammer. Goed. Ja, kijk, als ik iets leuks doe, zoals bijvoorbeeld dit programma maken, al vind ik het nou niet zo heel leuk met deze gezeikdingetjes met stroom en zo. Ja, ik moest de groeper net weer aanzetten. Maar elke keer als ik de groep eruit, dan gaat hij weer uit. Nou, het is inmiddels gelukt. Ik hoop dat ik gewoon zo meteen weer een normale studio kan zijn. Dat zal op zich wel lekker zijn. Maar goed, als ik dit programma maak, dan gaat de tijd best wel snel. En als ik iets stoms doe, dan gaat het dan toch wel weer helemaal best wel langzaam. En de vraag is dat dan ook echt zo? En daar is deze Rubens onderzoeksredactie in. En ja, het korte antwoord eigenlijk ja. Veel mensen hebben dat gevoel dat het sneller gaat als ze plezier hebben. Dat betekent dat de klok niet echt sneller loopt. Zeker niet. Een uur blijft gewoon precies een uur. Maar voor ons gevoel is dat dus wel zo. Maar ja, de vraag is, hoe zit dat dan? Ja, dat zit ergens diep in je hersenen als je iets leuks doet. Zoals spelen, sporten, tekenen of gewoon simpel met vrienden praten. Dan ben je vaak heel geconcentreerd bezig. Je denkt dan niet steeds aan de tijd. Je let dan vooral op wat je aan het doen bent. En daardoor lijkt het dat de tijd sneller voorbij vliegt dan normaal. Als je naar de klok kijkt, ben je soms verbaasd dat er al zoveel tijd voorbij is. En als je je verveelt, de andere kant dus, is dat vaak anders. Je verwacht misschien op of je iets leuks te doen hebt. Dan kijk je vaker op de klok en denk je steeds aan de tijd. En daardoor lijkt het alsof het zo ongelooflijk langzaam gaat allemaal. Ja, dus het is eigenlijk gewoon een beetje je hersenen. Daar komt het eigenlijk op neer. En wetenschappers hebben onderzocht waarom dit dan gebeurt in je hersenen. Als je denkt vaak dat onze aandacht een belangrijke rol speelt. Wat ik dus net zei. Als je aandacht helemaal bij een leuke activiteit is, merk je dat misschien minder op. Als je aandacht juist op de tijd is gericht, dan lijkt alles langer te duren. En ja, iedereen ervaart dit toch wel eens. En ja, het is niet altijd hetzelfde. Soms gaan leuke dingen langzaam omdat er veel gebeurt. En je later veel kunt herinneren. Maar ja, op het moment zelf voelt het leuke activiteit meestal korter dan een saaie. En daarom zeggen mensen juist dat de tijd sneller gaat als je plezier hebt. Dus dat is dan gewoon een gevoel van je hersenen. En het heeft niet echt iets met tijd te maken. Nou, muziek werkt dan niet. Of wel? Nee. Nou, dan loop ik toch naar een andere studio toe. Ik hoop dat die is opgestart.

Ik hoop dan, ja, ik hoor mezelf in ieder geval weer als positief. Ik hoop dan dat de studio weer eens... Nou, de studio is nu opgestart, daar komt een beetje op neer. Maar... Tom O'Dell is wel opgestart. Als het goed is.

0: Twente FM Regio Nieuws.
1: Bing probeert een inschatting te maken van het aantal inwoners dat financieel wil bijdragen aan de bouw van zonneweiden voor Daan. De Biltse Energiecoöperatie heeft daarvoor een peiling online gezet. Omdat de voorbereidingen voor de bouw van zonneweiden voor Daan bij Groenekan gestart zijn, wil Bing weten hoe het de benodigde investering op kan brengen. Eind van dit jaar moet de financiering van de zonneweiden rond zijn, waarbij een bank het grootste deel van de benodigde 20 miljoen euro voor zijn rekening zal nemen. Bing zal het andere deel financieren en daarvoor worden obligaties uitgegeven. Om in te schatten of het mogelijk is om het eigen vermogen van Bing bijeen te brengen, peilt de coöperatie de belangstelling onder inwoners. De peiling is vrijblijvend en anoniem via de website in te vullen. Egel- en vogelopvanglocaties hebben hun handen vol aan dieren die het door de hitte moeilijk hebben. Zo kunnen egels minder makkelijk voedsel vinden doordat slakken en rupsen zich vanwege de hitte dieper in de grond verstoppen en insecten minder actief zijn. Egels die bij opvanglocaties worden binnengebracht zijn oververhit of uitgedroogd, zegt een woordvoerder van Egelopvang Midden-Nederland. Een egel die plat op zijn buik ligt met zijn poten wijd probeert zichzelf te koelen. Als mensen egels in de volle zon zien liggen, kan het beste direct de dierenambulance gebeld worden. Vogelopvang Utrecht meldt dat het nu al 20% meer vogels opvangt dan vorig jaar. Vooral jonge vogels hebben het nu moeilijk omdat ze snel uitdrogen. Watervogels hebben last van botulisme doordat het water opwarmt. Het prijsverschil tussen de verschillende benzinepompen in de Bilt is zo groot dat je bij de duurste pomp bijna 20 euro meer kwijt bent dan bij de goedkoopste. Dat blijkt uit onderzoek van Independer op basis van data van Petrolview. Bij een vergelijking over de hele provincie blijkt dat je bij de duurste benzinepomp voor een volle tank van 50 liter 21,50 euro meer betaalt dan bij de goedkoopste. Volgens de vergelijkingssite loont het dus om vooraf te controleren waar je gaat tanken. In de Bilt is het prijsverschil met 20 euro extreem. In de overige gemeenten in Zuidoost-Utrecht zijn de verschillen kleiner. Zo is het verschil in Wijk bij Duurstede maar 1 euro op een volle tank. In Utrechtse Heuvelrug 3 euro, in Zeist 4 en in Bunnek 8 euro.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
2: Ja, en weer terug vanuit onze hoofdstudio, Studio 1. We zijn weer met de verkeersinformatie vanuit deze regio. Files zijn er niet. Er staat in principe nergens vast in deze regio. Wel één flitser waar je even je gas op moet hebben. Dat is op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarsen. Werkt met een paal 53.0. Dan heb ik nog het weekend weer voor je. Vanavond en vannacht is het redelijk bewolkt met een temperatuur van 17 graden. Morgen ook weer bewolkt, dan 21 graden.
0: Ruben Kaai.
2: En zometeen dan heb ik eindelijk het antwoord op hoeveel procent van de mensen hier staakt Daan de Munnik.

Een kleine 15 minuten vertraagd, maar alsnog antwoord op de vraag. Hoeveel procent van de mensen, elke week een nieuwe. Aan jou dan de vraag, hoeveel procent van de mensen datgene doen? Net maakte ik de hoeveel procent van de mensen voor deze week bekend. Namelijk, hoeveel procent van de mensen zegt, ik kijk alleen even uit het raam. En blijft dan minutenlang staren. En ook hier weer de appbox die volledig overstroomt, bijna. Ik heb hier onder andere een appje van 59%, 55%. Iemand zegt 39%, met daaronder, ik denk niet dat veel mensen het doen, aangezien ik het zelf nooit doe. Nee, dat is ook een hele goede redenering, maar misschien andere mensen het wel juist, maar het is een goede gok. En verder nog 79%. Ik hier nog 59%, oh nee, dat heb ik net al. Maar goed, ja, door naar het goede antwoord. Namelijk 69% van de mensen die dit doen. Ja, je gedachten die verdwalen vanzelf een klein beetje af. Dan kijk je even naar buiten om een korte pauze te nemen van alles. En daarna ziet je brein zoveel dingen. Bijvoorbeeld een vogeltje, een duif, een weet ik veel wat. Als ik buiten het raam kijk, zie ik heel veel eekhoorns, kan ook. En ja, dan zonder dat je het merkt, dan zijn er dan weer een paar minuten voorbij. Dan heb je alweer 7 eekhoorns gezien en 20 duiven. En dan zit je daar lekker naartoe te kijken. En ik moet zeggen, ik vind het wel heel lekker. Ik denk dat ik wel zelf een half uurtje per dag, gewoon elke dag lekker naar buiten kijk. Ik ga dan zeker in de ochtend bij een kopje koffie. Meestal, zeker nu, ik heb nu 4 weken vakantie, drie weken vakantie. Ik kijk gewoon lekker bij het ontbijt. Zit ik gewoon lekker buiten en dan ga ik gewoon lekker buiten kijken. Lekker de tuin, dan zie ik allemaal vogeltjes, eekhoorntjes. Ja, het is hartstikke leuk. Ik zou het zeker aanraden als ik jou was, zou ik gewoon elke dag gewoon even, al is het 10 minuutjes, gewoon even lekker naar buiten kijken. Het geeft ook wat rust in je hoofd en dat is wel heel lekker. Dus ik zou zeggen, probeer het een keer uit en ervaar het zelf. En ik hoor je denken, ja, moet dat nou? Ja, dat moet het nou.

aan het pimpampetrad. Daar komt een letter uit. En dat is dan de beginletter van de artiest die ik ga draaien. En het rad is lang stilgestaan, dus heeft ontzettend veel zin om lekker zijn gang te gaan. En hij is geëindigd op de letter. Klein beetje spannend maken natuurlijk. De letter B. De letter B is de letter van deze vrijdag de 17e van juli. Ik hoor graag welke plaatje je denkt van, of welke artiest eigenlijk. Jij denkt bij, dit begint met de letter B. Stuur die vooral deze kant op in een tekst of spraakbericht via 06 16 14 36 80. Ben ik eigenlijk wel benieuwd met welke keuzes jij zometeen komt. En straks binnen

Just en Jack Styles en Turn the Lights Off. Wat er letterlijk net in de studio gebeurde. Maar goed, ja, weet je. Ik heb toch iets moois. En dit, ik kwam een video tegen. Ik moet het toch even delen. Ik vond het toch prachtig om te zien. Maar, als je denkt, waarom wordt dit nummer nou gedraaid? Wat hoor ik nou? Nou, daar heb ik wel een goede verklaring voor. Want ik zag laatst een filmpje. En daar moest ik eigenlijk wel hard om lachen. Ik lijk zo'n boer nu. Maar ik zag een filmpje laatst van ja, dit is hartstikke leuk. Dit is prachtig. En dit is namelijk de openingssong van André Rieu. Die stond op het Vrijthof. ik vond het gewoon leuk. Dus ik vind het ook leuk om na te doen. Niks naar André Rieu toe trouwens. Ik vind het fantastisch allemaal. Maar ik vind het toch prachtig. Dan staat hij zo op dat sterretje van hem met zijn naam ervoor. Zo. En dan komt hij. Nou, prachtig.

0: is... Mobentis!
1: Nou! Oh, dan ben ik weer. Ja! Zoiets. En dan even kijken of het klinkt. Ja, dat kan. Nou ben ik ook wel mop verschuldigd natuurlijk, of niet? Eigenlijk ben ik nou mop verschuldigd. Ja, dat kan wel. Oké, ik heb wel een leuke. Een classic one. Ja, een classic one. En doe ik meteen twee. Ja, ik doe er meteen twee, ben ik meteen verschuldigd. Oké. Nou, er staat een man. Ja, dat kan, hè. Er staat een man, of een vrouw, dat kan ook. Maakt niet uit. Die staat op de bus te wachten. Gewoon lekker, heel simpel. Zegt die man ineens... Ga er eens af, joh! Ja. Pot, verdikken me, op de bus te wachten. Dat kan toch niet? Wat zijn je manieren, man? Ja. Nou, hetzelfde gooit de man in de brievenbus. Gooit de man een brief in de bus. Zegt die man... Wat moet ik hier nu mee? Nou, zoiets. Mooi, toch? Heb je in ieder geval een mop.

0: Mark Merk. En de bouwzaad de vrijdagavond. Pimpompet.
1: Muziek.
0: Ja, daar zijn we terug beland. We hebben net in het rad gedraaid. Toen kwam de letter B uit. Want daar hebben ze hier binnen zijn gekomen. En het is leuk. Het is toevallig. Ik was net even in de lijst aan het kijken. En toen dacht ik, wat is nou leuker van één artiest met de letter B dan twee artiesten met de letter B? Hé, dat is maar meegenomen. En toen dacht ik, ja, hartstikke leuk. Dit komt. Ik heb toevallig aan de appjes te zeggen, ja, Bluff en Bente. Maar ik dacht, waarom één van de twee als het ook allebei kan? Toch? Ja, dat is mooi als twee goede artiesten samen een nummer hebben gemaakt. En die toevallig allebei met de letter B beginnen. Nou, alsof het speciaal voor dit spelletje gemaakt is, zou je bijna denken.

0: en hoe hou ik dit vast? Is dit wat je precies wilde, Mickey Mouse?
1: Oh, jazeker!
0: Nou, ga maar.
1: Oké. Hallo allemaal, ik ben het, Mickey Mouse. En ik heb net het privilege gekregen...

0: uitzetting. En ik ben er wel een beetje blij mee eigenlijk dat ik dit zo mag doen. Oh, ik vind het wel een beetje spannend.
1: Ja, iets spannend.
0: Ja, zeker. Maar, mijn moment. Ik kan dit.
1: Ik ben heel benieuwd.
0: Oké. Nou, zometeen. Ja, het is nu namelijk 8:58.
1: Ja.
0: En ja, zometeen, dan is het tijd voor Jesse Sprikkelman in de X-Vibe. En ja, het is hartstikke leuk, dus ik zou dat ook zeker luisteren. Als je ja, fantastische muziek wil horen en gewoon lekker voor je vrijdagavond. Dat is gewoon fantastisch.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Nou, en dat is gewoon het hele punt. En dat is eigenlijk wat ik moet zeggen, dus zometeen direct vanaf 9:00. Jesse Sprikkelman in de X-Vibe.
1: Nou, ik vind dat je dat heel goed gedaan hebt.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft. Ik vind het. Ja, ik heb er niks meer over te zeggen eigenlijk. En ik kan alleen maar zeggen. Ja, heel goed gedaan. Ik zeg. Proficiat.
0: Nou, dat vind ik heel lief, dankjewel. Mag ik het vaker doen?
1: Dat weet ik nog niet. Ja, dat vind ik.
0: Nou, zeg. Heb ik zo mijn best gedaan?
1: Ja. Nou, misschien volgende week nog een keer.
0: Mag ik dan de opening doen?
1: Nou, dat wordt er wel een beetje veel, denk ik.
0: Nou, we zien wel.
1: Nou, weet je wat? Je mag in ieder geval wel zeggen. Zeg maar mijn naam. Veel plezier morgenochtend, want dan gaat het weer verder. Nou, Jesse Sprikkelman natuurlijk.
0: Ja, die moet je niet vergeten.
1: Nee, dat doe ik ook. Nee, dat vergeet ik ook niet.
0: Nee, heel goed. Maar, wat moet ik nog meer zeggen?
1: Nou, zometeen. Veel plezier met Jesse Sprikkelman. En morgenochtend, dan is Jurriaan er weer. Met opstaan met Jurriaan natuurlijk.
0: Oh ja, dat is waar, ja. Daar ben jij begonnen ooit, hè?
1: Ja, daar ben ik inderdaad wel begonnen, ja, ooit, ja.
0: Maar dat is ook wel weer 3 jaar geleden.
1: Dat zeg jij goed, ja.
0: Nou, alsnog. Dus, zometeen gaat het verder met Jesse Sprikkelman. Heel veel plezier. En morgenochtend lekker met Jurriaan. Met opstaan met Jurriaan. Fijn weekend. Denk het goed zo?
1: Ja, je deed het fantastisch.
0: Oh, wat lekker. Toppie.
2: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage, het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Sid van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Nawrocki vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Met nu The X-Vibe met Jesse Sprikkelman.
15: Roulette FM.
16: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.
17: The X-Vibe, dance 15.
18: What if there is no tomorrow?
19: Jesse Sprikkelman presenteert The X-Vibe Dance 15.

terug naar de tijd dat Netflix Tiger King lanceerde. Joe Exotic werd een wereldwijd fenomeen. We zitten in 2020 en dit was de Dance 15.

2020. Martin Garrix, Clinton Kane stonden toen met Drown in the Dance 15. En ook langzaam in 2020 werd TikTok steeds populairder. En toevalligerwijs was ook een hit die zo heet.

of weer even weg van je geliefde voor bijvoorbeeld een zakenreis of een vakantie waar je geliefde niet bij is. En juist als je niet thuis bent, dan pas ontdek je hoeveel je van iemand houdt. Deze track van Sam Veld gaat erover.

0: nostalgie is de ultieme tijdmachine van de geest. Kleurt het verleden warmer dan het was. Simpelweg omdat we toen nog niet wisten wat er zou komen. We blikken terug op 2020.
1: Who gave anyone permission to program modern music?
2: Een muzikale terugblik in the X-Vibe. Dance 15 met Jesse Sprikkelman.

0: waren mega populair. Iedereen maakte het. Waarom? Ja, we zaten natuurlijk met z'n allen in lockdown toen.
1: Dit is The X-Vibe met Jesse Sprikkelman. I heard his voice on the tape and it really...

0: Joel Corey kreeg het gewoon voor elkaar in 2020. Hij behaalde de nummer 1 van de Dance 15.
1: You don't want to believe it, but maybe the show is over.
2: Volgende week een nieuwe editie van The X Vibe met Jesse Sprikkelman.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
0: In de buurt. Roulette FM.
7: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen €20 miljoen voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
8: Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de zevende dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeg gepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de Bilt is dit
6: Roulette FM.
7: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de Bilt is dit
4: Roulette FM.
2: Straks Goedemorgen Zaterdag. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies in verschillende steden. Volgens een Iraans staatspersbureau waren ook op twee olietankers explosies, nadat ze door een gebied ten zuiden van de straat van Hormuz waren gevaren, waar zeemijnen liggen. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft de parlementsvoorzitter bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Morgen wordt het lab ontmanteld. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak hij zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman bij de landing een hersenschudding op nadat hij met zijn knie op zijn hoofd knalde. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot zo'n 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.